tell a man.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: Y si el más borracho que bueno me ayuda.
1: Galaxy Radio. Summer.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

Richie Styles and Tony Q.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Ready.

0: check it, check it.
1: Check out the
2: music.
0: Next.
2: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Hier on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: 100% Nederlandse hip-hop, dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
9: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet- en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Galaxy Radio.

boot, gaan we in zee. Ligt er een kluis, dan gaan we in zee. Alles gaat mee, alles gaat mee. Mijn jongens die wagen nog op. Broek stond vaak op de blok, maar dat bracht me geen fok. Die lijf die is nog steeds gefokt, mama die was kapot, want mijn vader zat loopt. Free al mijn niggas daar binnen, meneer zit zijn tijd op zijn straf wordt verminderd.

Ze kennen mij niet, ze kennen mij niet. Black on black in de nacht op Nike. Zonder ID, zonder ID. Masker op met het as op mij. Ik ben uit de wijk, er is veel gezeik. Veel risico's, maar het is die life. Is er een stek, dan is die van mij. Ik ben een bandiet.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is 13 juli op de maandag. Het is begin van jouw week, week 10 uur geweest. We zijn het warme weekend voorbij, maar de temperaturen worden alleen maar hoger. Ik zou zeggen, hou die siesta in ieder geval in gedachten. En misschien kun je hem op je werkweek wel inzetten. Zou leuk zijn. Zo met een Ewa Star, give me that.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen Bring 'em Out, T.I.

0: from London to Panama.
1: T.I., hoorde je Bring 'em Out en hoorde je Baseball Party. Blaze fire op die warme temperaturen vandaag. Hoe kom jij je werkdag door? Ga jij vandaag een siesta inzetten? Misschien wel lekker. En het mag ook van mij, hè? Van mij mag het. Maar goed. Wie ben ik, hè? Ik ben jouw baas niet. Dus ik zou zeggen, overleg het even. En misschien kun jij in de middag even lekker dutten. Dat zou lekker zijn. Vergeet daarin niet dat zometeen ook de lunchbreak mix is. Dus je moet wel bij de lunchpauze in ieder geval wakker blijven. Dat zou ik in ieder geval willen meegeven. Zometeen, Lil Kleine, lijntje komt eraan naar 2 Chainz. No lie hier bij Galaxy Radio. Hey! Hip-hop, I hope you know my song. Hello, we are Galaxy. You're tuned in to the hottest DJ coalition in the game. You are tuned in, yeah. You are tuned in. Oh no. Oh no. Oh no.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: door het game. Lovers and Friends hoorde je door de gouden combinatie van drie artiesten. Namelijk Lil Jon, Usher en Ludacris, die eerder al een hit maakten in de Zero's. Namelijk, yeah. Zometeen nog een Zero's track die je kent van Gwen Stefani. Maar die track is eigenlijk niet van haar. Je hoort zometeen hoe dat precies zit. Na Russian, nieuwe Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle. En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. The biggest bangers.
2: You hear them at your favorite station.
3: Set it up. We about to take flight.
2: All day and all night, every day.
4: What's up, it's your man Chris Brown.
5: It's Kehlani.
6: It's the biggest boss, Rick Ross.
7: My name is Glorilla.
8: We gonna drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
9: Hey, yo. Yo, everybody.
10: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: I'm here.
12: Yes, sir.
10: This is Galaxy Radio.
1: These are the Afro sounds of Galaxy.

Gwen Stefani hoorde je bij Galaxy Radio. Rich Girl, een track die officieel niet van haarzelf is, maar eigenlijk komt uit 1964. Luister even mee. Dat noem je dus een interpolatie, oftewel je haalt inspiratie uit een track die al bestond. Zoals die ene uit 1993, Rich Girl, heette dus ook Mitzi One. En het origineel komt uit 1964 van de musical Fiddler on the Roof, If I Was a Rich Man. Hoor je dus bij Galaxy Radio Gwen Stefani, zometeen. Wat mij betreft de zomerhit van dit jaar, je hoort zometeen welke dat is, na Central Cee, Doja. Whether you're chilling by the water or cruising through the city.

only want you, yeah. Dior hoorde je bij Galaxy Radio, daarvoor die Ronnie Flex, Punta Cana. Wat mij betreft de zomerhit van dit jaar. Alleen die strijd is al aangegaan. En daar zit Punta Cana helaas niet bij, maar wel een track van Frenna, bijvoorbeeld die van Starlife, die nieuwe. Of Populair, die populair is. Waar ook Ronnie in zit, dus Ronnie maakt dit jaar kans op een zomerhit. Maar ook dus Frenna, die wederom voor de zomerhit gaat. Dat is vorig jaar met Saza. Hey, zometeen nog veel meer tracks voor je. En ik vraag aan jou wat jouw favoriete working track is. Stuur hem door.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
8: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
9: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Ja, goedemorgen nog steeds. Het is 13 juli vandaag op de maandag, het begin van jouw week. 11 uur geweest. Dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. En ik heb een hele lijst klaarstaan met een hele hoop muziek voor je voor die zomerse temperaturen van vandaag. En zometeen jouw favoriete working track na Drake, Which One en Gunna Chris Brown. Hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen Ava Star bij Galaxy.
2: I

Drake hoorde je Witch One bij Galaxy Radio, de voordeur Gunna en Chris Brown. En ik vroeg aan jou wat jouw favoriete working track is. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Jouw favoriete track alle tijden of jouw favoriete track op jouw werkdag, waardoor jouw werkdag beter wordt? Ik vroeg hem aan jou, dus je kon doorsturen via 085-029-4x2. En er kwamen er meerdere binnen, waaronder deze van Paul. Paul zegt, ik heb het zwaar vandaag, ik zit op mijn werk. Ik heb het enorm warm, want de echo werkt niet meer. En ik kan niet naar huis, want ik heb zometeen nog een meeting. Kun jij in ieder geval mijn favoriete track draaien uit 1991? Een track met een nostalgisch gevoel. En ik ga hem voor je draaien, Paul. Komt eraan hier bij Galaxy Radio. Oh, I could just kill a man. Turn the volume up and let the sunshine, the music and the memories take over. We are Galaxy Radio.

0: Hey, we're starting hier, Gamma's bij Galaxy Radio de 40. Dus how I could just kill a man. Een throwback aangevraagd door Paul. Zometeen wederom in die throwbacks. Young Money komt eraan. Every Girl. Een formatie met daaronder Drake en Lil Wayne. Na Yeezy. En zometeen nog nieuwe muziek voor je. Je hoort zometeen welke.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
4: Yeah, yeah. Time for the fallen soldiers, yeah. Can't have a war without casualties, you know. Leave that, yeah. For everybody going through the struggle, you know. Real shit every day shit is real. Hey, hood.

0: Jij hebt mij hoorde hier, Roxy Dekker en Kevin hier bij Galaxy Radio. We blessen jou vandaag met nieuwe muziek dus, want het is vandaag een warme dag. Het is een begin van jouw week, dus het gaat allemaal iets slomer vandaag. En dat mag ook. We doen hem ietsje rustiger aan. Zometeen gaan we in die throwbacks naar een track die je lang niet gehoord hebt uit 1997. Na deze Tyla en Zara Larsson bij Galaxy Radio. En straks de Lunch Break Mix.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I know deep that you want me.
1: Galaxy Radio
3: on FM, DAB, and in the free radio app.
4: This is trendsetter, whatever she do, they right. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they right.

No Problems, Notorious B.I.G. hoor je bij Galaxy Radio. We gaan alvast bouwen naar het weekend toe. Zometeen de weekend ga je horen Cry For Me. En we gaan richting lunchpauze bouwen. Want zometeen is Sydney Kwekker voor je klaar om jouw lunchpauze tracks te draaien. Tijdens de lunchbreak mix. Zometeen dus bij Galaxy Radio na KM.

0: Weekend hoorde je hier bij Galaxy Radio, Cry For Me. Nou ja, nog lang niet. Je mag alvast voorbereiden voor je weekend. Ik hoop dat die sneller komt dan dat die verwacht is, want de temperaturen blijven heet. En misschien is het wel gewoon tijd om het weekend ietsje op te schuiven naar voren. Dat zou lekker zijn, toch? Nou ja, goed. Doe lekker rustig aan vandaag, zou ik zeggen. Ik ben er morgen gewoon weer. En vanavond trouwens ook. Tot vanavond en tot morgen.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.radio. Home for hip-hop, R&B and Afro music.
5: We are. Yo. Your daily playlist provider.
6: You know his name.
5: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is dit incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
2: The city clocked in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland. Op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
4: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Ride it, ride it, heat wave.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Galaxy Radio.

0: En het is vandaag maandag en veel mensen hebben een maandagdip. Maar maak je niet druk, we gaan elkaar er doorheen helpen hier bij Galaxy Radio. En hoe was je weekend? Want het was ook het eerste weekend van Kwaku. Dus misschien ben je geweest, misschien ook niet. Ik ben sowieso naar de film geweest. Dus daar wil ik ook zo meteen iets meer over vertellen. En over meer gesproken, meer muziek. Camilo Cabello, Tony Tone uit 1997. Heel veel mensen zullen misschien denken, who the hell is that? But believe me, you're gonna love them. We beginnen met Kendrick Lamar, Peekaboo.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: Zoals ik al aangaf, ik ben naar de bioscoop geweest. En ik vind het altijd leuk om een review met je te delen. Niet dat mijn reviews zozeer iets uitmaken. Want iedereen heeft gewoon een andere smaak. Hè? Maar misschien heb je dan toch een beeld. Ik ben dus geweest naar Supergirl. Ik vond het best wel een leuke film. Ik heb getwijfeld. Ook omdat de Supergirls best wel snel ze veranderen. Kijk, op de nu heb je andere Batman en Superman, et cetera. Maar dan heb je ze al een aantal afleveringen, films, et cetera, decades gezien. En afgelopen periode heb je veel Supergirls gehad, veel verschillende. Dus ik dacht, En toen dacht ik, why not? And I liked it. Het zou een hele goede Netflix zijn, but it was not a waste of time. Ik denk dat dat belangrijk is, want ik heb ook wel eens in de bioscoop gezeten. Je kent het wel, dat je naar films zit te kijken en je kijkt om je heen en je dacht, denk ik bij jezelf, serieus, ben ik de enige die nu naar mijn huis wilt? Dus dat heb ik ook gehad. En dat had nu niet met Supergirl. Dus mocht je er naartoe gaan, have fun. En je hoeft niet te blijven zitten, want er zijn geen end credits. Dus dat is wel helemaal belangrijk om te weten. Wat ook belangrijk is om te weten, dat ik nog steeds lekkere muziek voor je heb. Onder andere Young Miami. Ik heb Busta Rhymes. Die was afgelopen week in Nederland. Ik heb een paar filmpjes gezien. Hij was bij een festival. It looked good. Maar ja, ik weet, ik heb Busta al een paar keer in mijn leven gezien. En deze man weet een show te geven. Dus mocht jij Busta nog niet gezien hebben en hij komt weer terug, go check him out. Maar we beginnen met Beat King, Then Leave.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one for hip hop. Go with R&B.
2: Why your face so ugly?
3: Like club guards say, throw that ass, poke it out. I ain't gay, but I let a bitch eat me out. Yeah, bad bitch and my bitches too. Take all these niggas' money, what we

0: Ik had het net over het Kwaku Festival. Ik ben best wel benieuwd of jij het eerste weekend geweest bent. Ik ben niet geweest. Vaak eerste en laatste. It's, you know, it's kind of crowded. Maar ik had wel dingen om te doen. Ik denk dat dat het ook meer is. Want hey, het weer was nice. Daar heb je cultuur, je hebt eten, je hebt drinken, je hebt muziek. Dus eigenlijk was Kwaku wel the place to be. Dus als jij geweest bent, laat me even weten via mijn Instagram, Lucinda Sadok. I'm very curious. En mocht je nog niet geweest zijn, go check it out. Ik denk wel dat ik aankomend weekend ga. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, let's go back to business. And our business here at Galaxy is some music. Cho, die hoor je zo meteen met Te Laat. I love me some Cho. Trey Songz komt er langs met Dive In. Je weet toch wel, als je een beetje in die mood bent. Maar we beginnen met een man die onlangs hier in Nederland was. Ik heb het over Bruno Mars. I Just Might.
1: Your summer hip-hop station.
2: It's going down.
3: Rocking out the sun.
2: Whoa now.
1: Enjoy the summer on Galaxy Radio.

0: Het is alweer bijna tijd, so you know what it means. Ja man. Maar niet getreurd, ik ben er morgen weer van 1 tot 2 hier op Galaxy Radio. Elke dag speciaal voor jou. Ik ga je een hele fijne dag wensen. Blijf vooral luisteren naar Galaxy. En ik spreek je morgen. Bye bye.
1: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes.

0: from me. If I like it, I spend money on it. Get whatever from me.
1: Check out the
2: music.
3: Hey, next.
4: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Hier on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land en gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markkensauer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: Yeah. In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle. Here comes the man who flavor in your ear. En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JV C-Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Turn your radio up. Party people, where you at? Party people, where you at?
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
3: This is the sound.
0: Galaxy Radio.
4: Turn up that hip hop.
5: Balling hard on another hemisphere. Somebody tell them people, Mr. Hip.

You know what's going on. Yeah. Over there and over there, okay.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Marcus Ooyen. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. Twee weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Galaxy Radio.

0: Galaxy. Your daily dose of sunshine.
1: Papi, what's the chimaman?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer opengaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoor. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: It's hot today.
7: It's hot today.
6: But there's nothing hotter than the bangers on Galaxy Radio. So if you like to cool down a bit, download the free Galaxy Radio app. Relax. Sit down. In your backyard. Balcony. Or a sweet spot near water. Turn your volume on maximum power so that the sound waves from the speakers give you that refreshing breeze. And enjoy the biggest tunes on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Met nog een volle zomerweek voor de boeg. Zit je eerste werkdag van deze week er alweer bijna op. Het is 4 uur geweest tot 7 uur. Boss B met zometeen Levels. En Fantasy Kendrick Lamar heb ik voor je meegenomen met Love. Maar eerst Broederliefde, Waterkant.
3: Oh, come on!
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Starts now.
6: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.

Een en al liefde bij Kendrick Lamar en Zachary. Je hoorde Love hier op Galaxy. Daarvoor Levels en Fantasy. Een broede liefde met de waterkant. En daarmee zijn we de laatste uurtjes van de eerste werkdag van deze week alweer begonnen. Dat betekent dat het langzaam maar zeker tijd is om af te ronden. Om je baas vaarwel te zeggen. Morgen weer een nieuwe dag. Die laptop die mag zometeen dicht. Die computer die mag uit. Die machine die mag stil. Je mag in je auto op weg naar huis. En wij gaan je begeleiden met lekkere muziek hier op Galaxy. Basbeat tot 7 uur met straks natuurlijk de We sleep je door de file heen minimix. En we gooien de lijnen open 085-029-4x2. Method Man, zometeen All I Need. Maar eerst nieuw werk uit de Airplay Top 20. Russian en Ro Alejandro. Hier is Pongo op Galaxy. Hey,

Hey.

0: Tyla hoorde je en Chanel, volgens mij komt binnenkort haar nieuwe album uit. Heb ik zoiets verdomen? Zoek het nog even voor je naam. Volgens mij is het binnen nu en een week of twee gaat hij uitkomen. Dus mocht je fan zijn van Tyla, dan ga je zeker dat album op de streamingplatformen tegenkomen. Zometeen het lijntje van dat kleintje. En Lil Kleine komt eraan. Ik heb T-Pain voor je klaar liggen. En Clap and Fly hier op Galaxy met Outside.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Maar een lijntje, ze komt vanavond langs bij Kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als ze om me let. Dus wil je nog een pil?
3: Wout presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
0: Oh,

Ik ben in die holo vandaag. Die jongens zakken zijn laag. We bossen nu meer dan 10k. Ze weten dat Basie niet vertraagt. En ik ben op tijd en niet te laat. Mijn jongens gaan kwijt en we

0: Fly samen met Bastos. En ja, hou je van de warmte, dan moet je outside zijn natuurlijk. Want het gaat een lekkere week worden met middagtemperaturen gemiddeld van een graadje of 30 vanaf woensdag. Dat houdt er zeker tot het weekend aan. Het is volop zomer in Nederland. En daar hoort natuurlijk Galaxy bij als zomerstation. Daarvoor T-Pain met Chopped and Screwed. En Lil Kleine was er met Lijntje. Dit is een verzoekplaatje binnengekomen via 085-049-4x2. Omdat hij zo leuk is. Vals bezig. Ding komt eraan.
1: We are. Your daily playlist provider. You know his name. We are Galaxy Radio.

0: John Hart hier op Galaxy met I Am Sue. Je hoorde Who Booty. En daarvoor een artiest die een plaat heeft gemaakt over een andere artiest. Ja, ze zeggen wel eens als andere artiesten platen over jou gaan maken, dan heb je het gemaakt. Kun je nog volgen. Joey Nuet Filet met zijn nieuwe single, die heette Rihanna. Jack Harlow zat ervoor met Love and On Me. En een vloekplaatje via 085-029-4x2. Omdat hij zo leuk is, vals bezig met Ding. We gaan richting 5 uur. Ik ga straks bekendmaken wie er vanavond trouwens in de freestyle sessie zit bij Wout. Dus blijf luisteren.
1: This is Boss B on Galaxy.
2: Yeah. CRO. Check. I couldn't have done it.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Dit is het Galaxy nieuws. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Tanguy, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roos is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. Twee weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roos en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
2: Hey, goedemiddag, 5 uur geweest. Tijd om die laptop dicht te gooien, in je auto te stappen en op weg te gaan naar je vrije maandagavond. Zometeen Dimula. Ik heb de Migos voor je klaar liggen met Walk It and Talk It. Maar eerst Kalani uit de Airplay Top 20. Ze staat er al een, zeg, bijna een jaar in met Fold It.
3: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
1: Galaxy.
3: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
1: Galaxy.

0: take this serious.
1: Your number one for hip hop.

0: Walk it like I talk it. Jules Domingo samen met Drake. En daarvoor Dimula, Blow My High. En Kalani, die plaat, die blijft het maar goed doen. Want de ratings voor dat nummer, dat zijn nog steeds behoorlijk goede ratings. En daarom staat hij nog steeds in de Airplay Top 20. Je hoorde Kalani met Fold It al bijna een jaar dus in die lijst. Ja, probeer dat maar eens even na te doen. 085-029-4x2, dat is ons nummer. Je kan bellen, appen, faxen, tamtammen of rooksignalen proberen te versturen naar het nummer. Je kan ook gewoon een voice memo achterlaten. Wil je bijvoorbeeld gewoon een plaatje aanvragen? Even laten weten hoe je weekend was. Heb je nog leuke dingen gedaan? Laat ons weten, 085-029-4x2. Zometeen ga ik bekendmaken wie er vanavond na 7 uur in Pers de Aux de freestyle sessie gaat geven. Het is deze keer een hele speciale freestyle sessie. Ik ga je daar straks meer over vertellen. Blijf luisteren.
1: We are Galaxy.
2: This that hip-hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey. Scoochie.
6: It's your favorite girl, Callie.
7: This is where the biggest stars come to play.

0: Lekker oude poko's hier op Galaxy. Eric B. en Rakim hoorde je met Know The Ledge. En daarvoor Dave en Thames uit de Airplay Top 20 met Raindance. Ik had je beloofd bekend te maken wie er vanavond in de freestyle sessie zit. Bij Wout in Pass The Aux. Iedere maandagavond tussen 7 en 9 uur veel aandacht voor nieuwe Nederlandse hiphop. En natuurlijk die freestyle met vanavond in de freestyle een extra lange freestyle van Geeks. Als het goed is gaat hij 6 nummers laten horen vanavond in de freestyle sessie. Dus mis dat zeker niet. En als je het toch gemist hebt of je wil een keer de beelden erbij zien, dan kun je altijd terecht op de socials van Pass The Aux. Vanavond dus tussen 7 en 9 uur hier op Galaxy.
1: Bikinis, sunglasses, ice cold drink. We got dance, summertime vibes. And nothing but good vibes on Galaxy Radio.

0: Frenna, hij blijft maar scoren. En deze keer samen met Odile en Wizkid. Dat is zijn nieuwe poko. En ik denk dat dat ook een joekel van een zomerrit gaat worden. Deze keer hoorde je nog een keer Comma's. En daarvoor Kendrick Lamar met King Kunta. Zometeen meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle.
3: Here comes the brand new flavor in Ya Ears.
2: En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: We are Galaxy Radio
5: on FM, DAB and in the free radio app.
6: This is trendsetter, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of them like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they bite.

Wat een stemmen. En van Nederlandse bodem, je hoorde Naomi Sharon met Was It Ever Love. En daarvoor Bad Bunny uit de Airplay Top 20, DTMF. Ja, ze hebben er gisteren even op moeten wachten, de fans van Jay-Z in het Yankee Stadium in New York. Want pas na middernacht kwam die optreden, maar toen kwam er wel een ongelofelijke show uit. Geloof voor 45.000 toeschouwers. Een show met onder andere Beyoncé, Rihanna, Usher, Teyana Taylor, Alicia Keys, Jermaine Dupri, Jeezy, The Dream, Pharrell Williams, Swizz Beatz, Fat Joe en Jada Kiss. En natuurlijk de man zelf, Jay-Z. Ja, dat mogen ze best een keer in Nederland organiseren met al die artiesten. Ik denk alleen dat de kans niet zo heel groot is. Dus wij moeten het gewoon doen met de muziek van Jay-Z. Dit is zijn nieuwe, die heet...

0: wat worden we toch verwend in de zomer van 2026. Niet alleen qua weer, maar ook qua muziek. Je hoorde Jay en Controlando, daarvoor Chris Brown en Sensational. En dat was het zeker in het Yankee Stadium in New York. Gisteren met Jay-Z, althans dit weekend met Jay-Z. 45.000 fans die stonden in de zaal. Ze moesten wel lang wachten. Jay-Z kwam namelijk na middernacht pas op het podium. Maar ja, met de line-up van Beyoncé, Rihanna, Usher, Teyana Taylor, Alicia Keys, Jermaine Dupri en al die anderen blijf je desnoods wel wachten tot, ik denk, 5 uur. Je hebt die kaartjes toch betaald. En voor zo'n line-up ga je niet naar huis omdat de artiest wat te laat is, lijkt mij. Hè? Dus Jay-Z hoorde je met zijn nieuwe single. Die heette A Million in One Questions. Zometeen na 6 uur, begin van je vrije maandagavond. Ga je nog leuke dingen doen vanavond? Laat het weten via 085-029-4x2. Ik heb straks nog de We Sleep Je Door de File Heen minimix. Speciaal voor al die mensen die vaststaan ergens in het verkeer in Nederland. Want ja, het is gewoon een maandag natuurlijk. En er wordt hard aan de weg gewerkt op veel plaatsen. Dus er is nogal wat op het hout. Zometeen meer na 6 uur hier op Galaxy.
1: Niggas say I'm on me, better get in the blood. This bitch

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Dit is het Galaxy Nieuws. Yao Wadwee, een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. Wij deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
1: Only positive energy.
0: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
2: Ja, 60 minuten volgeladen met lekkere hits. Zometeen 88 Keys, The Weeknd komt eraan met Cry For Me. Maar eerst een banger uit de Airplay Top 20. En hij gaat als een komeet. Ik heb het over Move Joe's nieuwe single heet Pile. Pile.

0: so he is all up in that. I mean, he is doing backflips and breaststrokes up in this girl. I mean, shit is sliding. It's getting fucking hot in here, okay? And this is where things take a turn for the worse.
1: 88 Keys en Kanye West, je hoorde Stay Up. Met als ondertitel Viagra. En dan mag jij het plaatje erbij tekenen wat er dan op moet staan. Of recht moet blijven staan. Maar goed, ik hoef er geen uitleg aan te geven volgens mij. De weekend ervoor met Cry For Me en Bobby Joe. Die gaat als een speer in de Airplay Top 20. Zijn nieuwe single heet Pile. Je hoort deze keer de Afro-versie. Er is ook een gospel-versie van verschenen. En ja, die is vooral viraal gegaan op TikTok. En dat is de reden dat deze man nu zo'n dikke, vette hit scoort. En je luistert naar Galaxy 104.2 in Rotterdam, op 95.6 in Den Haag, op 95.7 in Groot-Amsterdam, op 103.4 in Utrecht, op 95.4 in Alkmaar in Noord-Holland en op 95.9 in het Groene Hart in Nederland, dus in Noord-Holland, Zuid-Holland en alles wat ertussen ligt, het Groene Hart is. En in Hilversum en in Almere, je kan ook luisteren via DAB+ in heel Nederland of online via onze gratis te downloaden app. Nou, als je dat niet kan vinden, dan weet ik het ook niet meer. Hey, zometeen Lawrence voor je met Up. Ik heb OCS voor je, nieuwe single, die heet Coupé, samen met Burleson. Maar eerst Drake, hier is Shebang.
2: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
3: This is Galaxy Music.
2: Shebang.
3: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
4: Playing the biggest bangers 24/7.
2: Manish on a beat, Shebang.

0: ene spreekt het in het Engels uit, de andere in het Nederlands. OCS, oftewel OCS. En Burleson samen met Bailey KBC of Bailey KBC. Je hoorde Coupé hier op Galaxy. Ja, als beestje maar een naam heeft, zeg ik. Hè. Soms zijn er van die lettercombinaties. Creatieve artiesten, maar ja, voor DJ's gewoon niet meer uit te spreken teksten. Dus wat dat betreft valt dit nog wel mee. Daarvoor een Galaxy Throwback van Loverance met Up. En Drake was er met zijn nieuwe single uit de Airplay Top 20. En die heette Shebang. Voor alle mensen die zometeen in de file staan, heb ik de sleepje door de file heen minimix. Bereid je er alvast even geestelijk op voor. Ga je zometeen de file in, zet die radio hard. Gooi die ramen open, het is er weer voor. En laat iedereen weten dat je luistert naar Galaxy.
1: Galaxy. Heat waves and heavy rotation.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Presenteert. Past the Aux. Nederlandse hiphop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio.
2: This is what you

Een Galaxy Throwback, zoals je zo ook hoort op ons spin-off kanaal. Het is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB Plus in Noord-Holland en Flevoland. Online via onze gratis te downloaden app of via onze website. Dat is galaxy.radio en dat schrijf je als glxy.radio. Dus geen .nl erachter of .com, maar gewoon .radio. Juice hoorde je en Dazzy Dex. En daarvoor nieuw werk uit de Airplay Top 20. Troby samen met K.A. en Hoog. Zometeen de We slepen je door de file heen minimix. Ik heb het al gezegd, ramen mogen open. Die radio mag zometeen hard. En maak er een muzikale opstopping van. Schreeuw even naar de buurman die naast je staat in de file. Waar je naar luistert, dat hij kan afstemmen op Galaxy. Hoe meer mensen maanden bestaan, hoe harder het gaat, hoe leuker die file wordt.

Go Power to the Max. Doji en Cissé. You're the girl, get up. En daarvoor Rema met Baby, is it a crime? Nou, het is zover. De komende, wat is het? Denk een minuut of 7 of zo. Kun je die radio loeihard zetten. Die ramen opengooien. Als je in de file staat. Want hier is de, we slepen je door de file heen. Minimax.

doet alles zelf. Tegenwoordig zelf, hè. Je hoeft niemand te sturen. Je hoeft niet meer te schakelen. Je hoeft geen gas meer te geven. Dus je hoeft eigenlijk toch maar gewoon te zitten en te hopen dat die auto je van A naar B brengt.

0: Wes de studio over. En vanaf 11 uur hoor je onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Ze neemt je mee richting de Graveyard Shift. Voor mij zit deze maandag erop. Ik spreek je morgen weer. Maak er een leuke maandag van. En ik ga je later met nog veel muziek. Waaronder Sizzé en straks T.I.
1: Galaxy. We bring the summer.
2: Galaxy. Yeah.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Yahoua II, een jeugdvriend van Ridwan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Valt presenteert Pass the Aux.
2: Pass the Aux on Galaxy Radio. Welkom bij een nieuwe show. Wout op Aux in the building. Ik heb voor jou de beste Nederlandstalige rap en hiphop op een rijtje gezet weer. Alle nieuwste releases zijn locked in. Twee uur Nederlandstalige rap en hiphop. Natuurlijk een nieuwe Pass the Aux freestyle in de show vandaag. We beginnen met de track die de playlist cover pakt op Spotify deze week. Just Brak, Fred Gata, zo zeker. Een heerlijke track. Zo fijn dat de radioshow ermee moet beginnen. En zo fijn dat de playlist er deze week mee moest beginnen. Blijf luisteren voor de heat. I got it for you, man. Geniet.

op het basketveld. Stappen werden snel gezet, geschreven op die YouTube beats. Gedownload op cd's, gekerfd. De studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op, wiet, Breda en hash, maar ook. Ik zie nog waar de banken stonden, frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen, leren jacka, zwarte Jordans. Skip de school om

Ja, nu snap je al waarom ik de show hiermee wilde beginnen. Heerlijke instrumental, heerlijke vocals van Fred Gata. Een track van de FT-EP van Jas Brak. Shout out aan alle Zuiderburen, je weet, ik represent. En die EP met 4 tracks, eentje exclusief op vinyl, die is out now. Maar we hebben veel meer goede muziek voor vandaag. Paashouse Freestyle van Geeks, en die komt niet alleen. Hij brengt alle veldspelers mee, en dan bedoel ik Mora, Jongste, QVNBA en Lucky. Blijf daarvoor luisteren, want daar ga ik je mee blessen. Dat wordt gewoon een sessie van 10 minuten met bars op bars op bars. Dadelijk heb ik ADF, Ronnie Flex, Samski, Karel met al mijn ladies. Maar nu nieuwe Oiki samen met Solid Circle. Range, altijd blaas, Oiki dropt. Let's get some bars in, man. It's jungle, baby.

0: We are Galaxy.
1: All summer long.
2: It's the summer of hip-hop.
3: It's blazing, baby.
1: And hip-hop rules the world.
0: Summer on Galaxy Radio.
4: Ja, we hebben nieuwe Moola B. We hebben ook nieuwe ICSB met Lil Kleine. Je gaat allemaal horen. Het is pas ook op Galaxy Radio. Soort.
5: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mensen superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

Bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen Garnus en het tijd.

loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel lijp. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: van al die motherfucking type shit.
1: Galaxy Radio, Moola B met Soort. En ik zeg Moola B, maar het is Moola tegenwoordig. Nieuwe single. Soort hoorde je net. En ik heb nog een paar tunes. Nu op een rij staan. Dadelijk hoor je een nieuwe single van Chavante met BFV Quattro, Niet Alleen Jij. D-Double, Ronnie Flex met Wap Wap. Mijn favoriete track van het D-Double album. En ik heb nu ICSB, Lil Kleine, Even Te Dronken Voor Je. Die track is nou na, ik denk, 2,5 jaar tijd eindelijk uit. Issy heeft ooit bij ons in de podcast gezegd dat die uit zou komen. En het heeft heel lang geduurd. Volgens mij is ook het stukje audio wat je aan het begin hoort een snippet uit de Baas de Augs podcast met hem. Dus geniet van deze track. Ik zat er heel lang op te wachten. Ik ben blij dat hij daar is. ICSB, Even Te Dronken Hoor Je Nu.
2: En ja, boom, helemaal
3: viraal
2: gegaan, dus.
3: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: päästä auks.
1: Het Kasperi klip wat uitgesproken. Vaak moest een nigga lang, maar werd hij vrijgesproken.
2: Beat the case.
1: En ik had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Roem en nigga cruised in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle.
2: Here comes the man who flavor in here.
1: En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Turn your radio up.
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
4: Hey, yo, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
8: Dit is Pas de Aux op Galaxy.
9: Ik inbreek een dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Niet met mijn zaken, niet met mijn vroeger. Wat wil jij denken?
10: Een normaal leven, normaal leven,
9: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
11: Toby on the beat.
12: Hi, my name is, weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben

0: Asaus op Galaxy Radio.
1: Hey, als Esco me belt, ik neem die shit bloedserieus.
2: Rotjog door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog-ass motherfucker. Met je TikTok-hoofd.

0: Panic up, worries down.
1: Fire, fire, fire.
2: That's how summer sounds on Galaxy Radio.
3: Jongens van de achterstand dit, jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek. Ik zie je

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Want us to be together.
6: From your car to the gym.
7: And from work to your home.
8: All day, all day.
6: Listen everywhere on our free radio app.
7: Download it now.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB Digital Radio, online or in our free radio app.
1: Wout presenteert Pas de Aux.
2: Kaas. En hij heeft geleverd, man.
3: Ik wil nooit dat jullie opgeven. Op bad blood kan je altijd nog een box geven. Ben ik binnen, pak ik penthouse of een container. Binnen, pak ik penthouse of een container. Overtuigd, ik maak ze onzeker. Bodemtuig, blijf een jong leven. Hij werd niet altijd, bleef iets ontbreken. Was een hart vullen, maar hij werd nog leger.
4: Je mag het nieuws niet geloven.

Jojo R bij Paasaus op Galaxy Radio. Dadelijk Jong Felix, maar nu nieuwe Robbie op het track van Amen. Tony M. En blijf luisteren, want die Paasaus freestyle van Kieks en de Veldspeler.

0: Bos, we maken stuk.
1: Pass the aux. Freestyle sessions.
2: En het is tijd voor niet zomaar een sessie. Want ik ben hier vandaag met Geeks. Maar hij heeft de veldspelers meegenomen. Mega sessie dingen hier bij Pass the aux op Galaxy Radio. Tijd voor wat bars. Let's get it.
3: Gra. Jullie zien het maar in te diep in de fucking building. Real niggas back in style.

Hey. Klop, klop, mijn jongens komen de kluis checken. Je moet niet spenden op die wijven, maar je thuis checken. Ik ken die types, willen hele dag hun buit trekken. Maar mijn taggers gaan het meenemen. Let op je toon, je krijgt snel tikken als ze 1-2'tje. We moesten lokke dingen doen voor een klein beetje. Je hebt de hele dag kans, maar op wie sprayen?

cage, broer, zolang je weet. Ik heb geen money op mijn rek, ik geef je mams de cake. Je zus is safe, ik zorg dat ze niks te missen heeft. En als ze praten op je naam, G, ik op meteen. Ook al zou jij dat niet voor mij doen, ik doe wat ik moet doen. Dit is een real nigga seizoen.

0: Kra.
1: Dobrze. Kra. Ha. Zeg maar. Eastside. Into deep in. Zo zit ik zelf in this bitch. Ha. Ha.

shit. Hey, see. You know the vibes, man. Ah, veranderen, veranderen. Zo word je jezelf nooit optie mooi. Dan ga ik zelf met gooien, alleen met baby al vindt zij dezelf mooi. Rap je niets aan, zet dan het uit, of we maken het licht aan. Hoe ben je oud en doe je op de strip staan?

0: was omdat mannen mij niet gunden.
1: Passhaus op Galaxy Radio. Blanco en KH runnen. Big shout-out naar Geeks, Lucky, Mora, QV,
2: Galaxy NBA. Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites.

0: or listen and watch online at galaxy.radio.
1: Hier op Galaxy.
2: En ook een shout-out naar jongsten, want daar kwam ik niet aan toe voordat de jingles instarten.
3: Moet iemand van hun nog solo komen rappen? Wat zeggen jullie? Jongsten?
2: Hi. We gaan naar Philly, nieuwe single Isolator. Dadelijk Christian D en Dior.

0: all summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
1: What's up, this Sexy Red?
2: What up, it's an Ellie Chopper.
3: Hey, what's up, it's the Witty.
0: This is Galaxy Radio.
4: Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy
5: Radio. Jij hoorde net een single van de Jam Z Tape. BFL Clyde, BFL Freeze, FJ en Quinna. De track Regular. Dadelijk heb ik ooit met Mob Ties voor je klaarstaan. Maar eerst populair Italië Groene Flex en Frenna Pasta Aux.
6: Ik kom van sensatie, mensen killen naar de statie.
5: En eerst nog die dubbel.

Jason. Ik ga erg hem. Ik ga stutten op die pussy Jason Statham. Fuck je ex en je ex en je ex-friend. Ik ben erg hem. Wie is better than? Ayster. Wie is better than? Ayster. Wie is better than? Forever. Forever.

0: Past House op Galaxy Radio, Bastos met Hesses. Ik heb nog even Nederlandstalige pokoes voor jou tot 9 uur. Dan terug naar de regular scheduled programming. Dadelijk Noah No, Lil Kleine, Iwasafi. Maar eerst Denzel Neville met Zuko.
1: Yo,

0: zou doorgeven. Tot ziens, fijne avond.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
5: Ik heb dadelijk nog Ronnie Flex, DJ Dylan, Antje, Punta Cana gooien om af te sluiten. Paas House Galaxy Radio, Noah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
6: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onbehandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
4: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
12: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede avond. Het is maandag 13 juli om 9 uur. Dat betekent Wes op Galaxy Radio van 9 tot 11. Dus om jouw avond beter te maken en het weekend door te pakken. Zometeen gaan we meteen met een knallen beginnen. Shebang komt eraan, Drake en nog Joe. Zometeen Baddie Anthem bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen nog Idali voor jou.
2: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
0: This is Galaxy Music. Huh?
2: Shebang.
0: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers, 24-7.
2: Manish on a beat, Shebang.

Het werd binnen een aantal weken een enorm populaire track met miljoenen streams. KM hoorde je samen met Joe, Barry Antrim, een track over een knappe, onafhankelijke vrouw. Zometeen gaan we Gucci meeluisteren. I Get The Bag komt eraan. Na deze Idali nooit echt van.

0: All My Chains hoor je Lil Uzi Vert hier bij Galaxy Radio. Het is een warme maandagavond. En op die warme maandagavond pakken we het weekend gewoon door. Het weekend wordt een dagje langer met West op Galaxy Radio. Zometeen, Jay Huss komt eraan, Gold. En Dior 1 plus 1 hoor je zometeen. En ik heb nog voor je klaarstaan zometeen dus een plaat van Jonna. Je hoort zometeen welke dat is uit 2025. Je hoort het zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: DJ Hartelan met Big Galaxy Radio, de voor je panna. Jonna Fraser. Hey, mijn vraag aan jou is, hoe vaak gebruik jij AI? En zo ja, wat vind je ervan? Hoe goed is AI al? Hoe goed werkt ChatGPT? Het schijnt zelfs te zijn dat tegenwoordig AI wordt ingezet om een bordspel te winnen van een ander. Je hoort zo meteen hoe dat precies zit.
1: Hey yo man, damn, what's taking homie so long, son?
2: Calm down, man.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio op maandag 13 juli, 10 uur geweest. Dat betekent het weekend wordt een dagje langer met mij dus. Hey, zometeen ga ik je blessen met een hele hoop muziek. Gilly Gilly komt eraan, Young Miami hoor je zometeen en een track van Frenna. Je hoort zometeen welke en je hoort zometeen ook het laatste opvallende nieuws. Je hoort het zo.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
2: J.Y. Termia.
3: This is Young Miami,
4: yeah.
3: Spinach.
5: This is Galaxy Music.
0: Young Miami, Spendat.
3: Spinach.

Wanneer je het had over de track Girls Wanna Have Fun, dacht je meestal aan de track van Cyndi Lauper uit de jaren 80. Maar toen, in 2024, kwam er een artiest die daar een stempel zette en dat meteen veranderde. Wanneer je nu denkt aan Girls Wanna Have Fun, denk je maar aan één artiest, namelijk Frenna. Die ga je horen hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we die Franse tour op.

Het weekend wordt een dagje langer met Wes op Galaxy Radio en dat zonder AI. En dat is knap. Althans, ik vind van wel. Waarom? Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar tegenwoordig zet ik AI in voor bijna alles. Ik heb een klusje, ik moet iets repareren, ik heb überhaupt een vraag. Ik stel hem aan AI. Ik zie het ook om me heen gebeuren. Bijvoorbeeld in de muziekscene. Daar zie je dus dat AI wordt gemaakt. AI gebruikt wordt om muziek te maken. Of een AI-artiest wordt opgezet om op die manier muziek aan de man te brengen. Maar nu ook bij bordspellen, schijnt zo te zijn. Namelijk binnenkort bij het bordspel Stratego. En dan met name het WK Stratego in Leiden. Iets wat ik helemaal niet kende, maar misschien leuk om naartoe te gaan. Daar gaat een AI-bord het opnemen tegen een van de beste spelers ter wereld, namelijk Vince van Geffen, viervoudig wereldkampioen. Maar de AI heeft al miljoenen partijen geanalyseerd en probeert met die strategieën eigenlijk de toppers te verslaan. Stratego is voor een computer eigenlijk vrij lastig, omdat het ook gaat over bluffen en risico's nemen. Maar toch wordt een AI steeds en steeds slimmer. En is dus de vraag, wie gaat er straks winnen? AI of misschien toch de mens? Wat denk jij? Stuur het door naar Galaxy Radio. Ik ben benieuwd naar je antwoord. 085-029-4x2. Als jij denkt, ik denk AI. Of misschien denk je nou, de mens blijft daarin on top. Ik weet het niet. Ik heb mijn twijfels erover. Hey, zometeen nog veel meer tracks voor je. Ik ga je vertellen welke dat zijn. Zometeen Dan Toliver, New Drop bij Galaxy Radio.

0: Classic hoorde je halen bij Girl Gwen Stefani. Een track uit 2004. Wat 22 jaar geleden is trouwens, wil ik even zeggen. Ik schrik er zelf ook van. Hey, zometeen nog een track voor je klaarstaan. Die heet Vrij Zijn. En zometeen nog Asset, Rick Flair, Drip. Ga je horen hier met Metro Boomin samen. Hier bij Galaxy Radio. Het weekend nog een dagje langer.
1: Man, this joyride here is timeless. Another throwback. Here on Galaxy.radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle. En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JV C-Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrond verhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: This is the summer of 2026 with Daniel Nussbaum, Ice, Gauchi, and Naro in After Nine. The African Beats by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bigga. DJ Lopro, Danny and Flava in your ears. Rockefeller Babe and crew with their island vibes. And the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio. We are Galaxy Radio,
3: where the biggest stars come to play.

0: Vrij zijn hoor je bij Galaxy Radio. Nou ja, ik ben zometeen vrij. Ik ga het stokje overgeven aan Rosa G. Die de avond gaat doorpakken met jou samen. Gelukkig, voor mij in ieder geval, en ik hoop voor jou ook, ben ik er morgen gewoon weer van 10 tot 12 in de morning. Iedere werkdag. In de ochtend dus met Wes op Galaxy. En op maandagavond van 9 tot 11. Tot morgen.
1: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes. Molly en Tyler.
2: Hey, what's up? I'm Molly.
3: Hey, it's Tyler.
2: Nobody like me.
1: This is Galaxy Music.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Galaxy Radio.

0: Explosion. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: not crazy, you know?
1: Galaxy Radio. Feel the heat. Feel the beat.

0: Galaxy. This is a Galaxy Throwback.
1: All right now, right here.